A little bit of Frank Sinatra. Oom Brot says, middag extreme familie, hoe gaan dit daar met allemaal? Bikkie laat, Oom Brot, bikkie laat. Wat gaan aan? Waar? Hamilton is voor jou hier in die studio. Hoe like jy dit? Something to put inside that pipe and smoke it.